0: kant. En dat schoen we het zwaar op een hartslichte poem. Am niem is aan spaas, en dat gaat hij verdoen.
1: Nu de leraar had gezocht, met echt zwaar zijn kruis, als een poes zoetje is.